0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het stadhuis en het Belfort op de Grote Markt in Lier krijgen een onderhoudsbeurt. Vlaanderen geeft daarvoor €327.500 steun. De totale kostprijs is €482.000. De stad Lier betaalt de rest. De werken zijn nodig na een controle van monumentenwacht. Door nu kleine gebreken aan te pakken, wil men dure restauraties later vermijden. Het 42 meter hoge Belfort dateert uit 1369 en is UNESCO werelderfgoed. Ook het historische stadhuis wordt volledig nagekeken. Volgens minister Ben Weitz zijn beide monumenten de trots van Lier. IGEAN controleert vanaf september gericht GFT-containers. De afvalintercommunale wil dat inwoners geen plastic biozakjes meer gebruiken bij hun GFT. Volgens IGEAN horen die zakjes niet in de GFT-bak, ook niet als er bio op staat. Ze verteren niet helemaal, kunnen microplastics achterlaten en zorgen soms voor storingen. Tijdens een overgangsperiode worden GFT-containers met zulke zakjes nog leeggemaakt. Inwoners krijgen wel een waarschuwing. Bij ander foutafval blijft de container staan. Vanaf 1 januari 2027 worden ook containers met plastic biozakjes geweigerd. IGEAN raadt papier, broodzakken of krantenpapier aan. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het Schepencollege van Boeghout heeft een vergunning gegeven voor 14 appartementen op de hoek van de Provinciesteenweg en de Asberglaan. Er komen ook een ondergrondse parking met 19 plaatsen en een eengezinswoning. De huidige woning uit de jaren 70 wordt afgebroken. De appartementen komen in 3 bouwlagen. De helft krijgt 2 slaapkamers, de andere helft 3. Voor de werken moeten 49 bomen verdwijnen. Er blijven 12 bomen staan en er komen 24 nieuwe inheemse bomen bij. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 6 bezwaren binnen. Beroep tegen de beslissing is nog mogelijk.
4: De politie heeft extra gecontroleerd aan de voetgangerstunnel bij het station van Lier. Dat gebeurde na klachten van inwoners en gebruikers. Fietsers, bromfietsers en e-steppers moeten er afstappen. Toch doen veel mensen dat niet. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, vooral voor ouderen, ouders met een kinderwagen en mensen met een beperking. Tijdens de controle kregen 72 bromfietsers een procesverbaal. Ook 2 fietsers en 1 e-stepper werden beboet. De politie zegt dat er later nog meer controles komen. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan

0: onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.
1: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op zaterdag
1: bij Radio Zuiderland.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Rupelbrug in Boom is in augustus tijdelijk dicht door werken. De Vlaamse Waterweg vernieuwt de technische installaties van de brug. Van maandag 17 augustus om 7 uur tot woensdag 19 augustus om 22 uur is de brug volledig afgesloten voor alle wegverkeer. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus is de brug ook elke dag dicht van 9.30 uur tot 15.30 uur. Auto's moeten omrijden via de Rupeltunnel. Fietsers en voetgangers kunnen de veerboot tussen Boom en Klein Willebroek nemen. Die vaart tijdens de werken om het kwartier. Ook schepen kunnen hinder hebben. In het Netenkanaal bij Leerduffel zijn blauwalgen gevonden. Dat gebeurde ter hoogte van de Dode Arm. Blauwalgen kunnen giftige stoffen vrijgeven. Die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. Voor het volledige Netenkanaal gelden daarom maatregelen. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën en gelijkaardige activiteiten mogen niet. Waterrecreatie wordt afgeraden. Water uit het kanaal mag ook niet gebruikt worden om groenten, voedergewassen of vee te besproeien of te drinken te geven. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het stadhuis en het Belfort op de Grote Markt in Lier krijgen een onderhoudsbeurt. Vlaanderen geeft daarvoor €327.500 steun. De totale kostprijs is €482.000. De stad Lier betaalt de rest. De werken zijn nodig na een controle van monumentenwacht. Door nu kleine gebreken aan te pakken, wil men dure restauraties later vermijden. Het 42 meter hoge Belfort dateert uit 1369 en is UNESCO werelderfgoed. Ook het historische stadhuis wordt volledig nagekeken. Volgens minister Ben Weitz zijn beide monumenten de trots van Lier. IGEAN controleert vanaf september gericht GFT-containers. De afvalintercommunale wil dat inwoners geen plastic biozakjes meer gebruiken bij hun GFT. Volgens IGEAN horen die zakjes niet in de GFT-bak, ook niet als er bio op staat. Ze verteren niet helemaal, kunnen microplastics achterlaten en zorgen soms voor storingen. Tijdens een overgangsperiode worden GFT-containers met zulke zakjes nog leeggemaakt. Inwoners krijgen wel een waarschuwing. Bij ander fout afval blijft de container staan. Vanaf 1 januari 2027 worden ook containers met plastic biozakjes geweigerd. IGEAN raadt papier, broodzakken of krantenpapier aan. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het Schepencollege van Boeghout heeft een vergunning gegeven voor 14 appartementen op de hoek van de Provinciesteenweg en de Asberglaan. Er komen ook een ondergrondse parking met 19 plaatsen en een eengezinswoning. De huidige woning uit de jaren 70 wordt afgebroken. De appartementen komen in 3 bouwlagen. De helft krijgt 2 slaapkamers, de andere helft 3. Voor de werken moeten 49 bomen verdwijnen. Er blijven 12 bomen staan en er komen 24 nieuwe inheemse bomen bij. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 6 bezwaren binnen. Beroep tegen de beslissing is nog mogelijk. De politie heeft extra gecontroleerd aan de voetgangerstunnel bij het station van Lier. Dat gebeurde na klachten van inwoners en gebruikers. Fietsers, bromfietsers en e-steppers moeten er afstappen. Toch doen veel mensen dat niet. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, vooral voor ouderen, ouders met een kinderwagen en mensen met een beperking. Tijdens de controle kregen 72 bromfietsers een procesverbaal. Ook 2 fietsers en 1 e-stepper werden beboet. De politie zegt dat er later nog meer controles komen. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Your husband is coming.
1: Van Krijn.
2: Ik ben nooit een populaire mens geweest.

Ben je nog maar net wakker geworden en je ligt de oogjes nog uit te wrijven? Welkom vrienden, dit is Radio Zuid-Rand, begin van het weekend met Viva. Het is weekend op zaterdagmorgen. Ja, ik zou slecht nieuws kunnen brengen natuurlijk. Ik zou kunnen zeggen, het is 25 juni vandaag. Dat betekent dat de tweemaandelijkse zomervakantie er eigenlijk voor de helft bijna op zit. Maar dat gaan we niet doen. We gaan terug in de tijd, 1978, het album All and All. En daardoor sprong dit nummer in de kijker, Fantasy, Earth, Wind.

Het zijn de vakantiemaanden. We hebben al mailtjes gekregen vanuit Wenduinen, Oostende, Blankenberg, maar ook Spanje, Portugal, Frankrijk. Noem maar op. Blijf ze sturen. Paul van Krijn @yahoo.com

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: voilà, c'est Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Get Going.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuid-Rand.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. En wat The Cure betreft, die zaten op Rock Werchter dit jaar. Ik zeg, die zanger, jongens, die is, wat is die, 66 jaar, denk ik, ziet er echt niet goed uit, hè?
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
0: Maar gelukkig, vrienden, dit is radio en beeld is dus niet belangrijk. Wat je hoort, dat is wel belangrijk. En we gaan luisteren. We gaan luisteren naar een goeie, een hit uit het jaar 2002. Dan heb ik het Wish I Didn't Miss You van Angie Stone. Angie Stone, die kwam vorig jaar, 2025, bij een tragisch auto-ongeluk om het leven. Maar hier nog een keertje.

De Wakkere Wekker. Louise van Rentergem heeft ons de Wakkere Wekker voor vandaag opgestuurd. Ze schrijft: ik ben een vrolijke single die door het leven fladdert en geniet van leuke dingen, waaronder uiteraard goede muziek van Radio Zuidrand. En dat merk je ook aan het plaatje, hoor, Louise. Want als ik zie wat jij gekozen hebt als Wakkere Wordplaat, Anouk, Nobody's Wife. De Wakkere Wekker. Woe!

0: Educatieve Radio Zuidrand op zaterdagmorgen met Claude en Suzanne en Freek. En de Franse les voor vandaag, Vas-y.
1: De Zuidrand draait om jou. 1, 2, 3, 4.
0: Franse les voor de radiomedewerkers bij Zuidrand. Ja, het kan allemaal eenvoudig klinken, maar ik denk dat één uurtje niet zal volstaan. Dat vraagt een iets in.

voilà, kijk, zei ik, voeg hier meteen de daad bij het woord. Christian Brisson die stuurt me net een berichtje in verband met die Franse les. Hij zegt, dat is een fluitje van een cent. Zijn Franse vertaling, c'est une sifflette de centime.

0: Een van mijn favoriete bands nog altijd, Toto, met in dit geval Rosanna. We gaan een koffietje drinken, maar blijf luisteren, blijf hangen vrienden bij Radio Zuidrand. Nog tot 12 uur, viva Tisweekend.
1: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Rupelbrug in Boom is in augustus tijdelijk dicht door werken. De Vlaamse Waterweg vernieuwt de technische installaties van de brug. Van maandag 17 augustus om 7 uur tot woensdag 19 augustus om 22 uur is de brug volledig afgesloten voor alle wegverkeer. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus is de brug ook elke dag dicht van 9.30 uur tot 15.30 uur. Auto's moeten omrijden via de Rupeltunnel. Fietsers en voetgangers kunnen de veerboot tussen Boom en Klein Willebroek nemen. Die vaart tijdens de werken om het kwartier. Ook schepen kunnen hinder hebben. In het Netenkanaal bij Leerduffel zijn blauwalgen gevonden. Dat gebeurde ter hoogte van de Dode Arm. Blauwalgen kunnen giftige stoffen vrijgeven. Die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. Voor het volledige Netenkanaal gelden daarom maatregelen. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën en gelijkaardige activiteiten mogen niet. Waterrecreatie wordt afgeraden. Water uit het kanaal mag ook niet gebruikt worden om groenten, voedergewassen of vee te besproeien of te drinken te geven. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Viva Tisch Weekend, ontbijtradio met Paul van

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: Na 11 uur welkom bij Radio Zuidrand. Ja, daarnet even een klein tegenslagje gehad. Ik heb het edele beroep van poetsman moeten uitoefenen. Want als je je koffie neemt net na 11 uur en dan haastig naar de desk gaat om je radioprogramma verder te presenteren, dan kan het wel eens gebeuren dat er het een en ander gesmost wordt. En dat

Ja, wat zegt u dan als u zoiets voor hebt? Oh, ik heb gemorst. Of zegt u net zoals ik? Miljarden getal. Het is radio. Ik moet hier dringend mijn manieren beginnen houden.

0: is Radio Zuidland.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Vermits wij houden van wetenschappelijk onderzoek hier bij Radio Zuidland, ben ik het eens gaan opzoeken. De plaats waar het meest gevloekt wordt, dat is het verkeer. En met name dan, uiteraard vrienden, in de auto.

0: Carol Hall en John Oates, bekend van hits als Man Eater, Rich Girl en natuurlijk deze I Can Go For That. Maar ondertussen hebben de mannen al jarenlang een grote dikke ruzie.
1: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.
2: I

0: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
1: Af en toe geven we wat goede raad hier bij Radio Zuidrand. Onder andere deze geniet van het weekend. De volgende heeft een cursusje landbouwkunde gevolgd, denk ik. Want hij zegt: je oogst wat je zaait. What goes around, comes around. Dit is Justin Timberlake.

0: Severin de Meulemeester die heeft heel nauwkeurig het Dekselse duo voor deze week samengesteld. Ze begint met de liefde, met Mi Amor van Sam Veld. En ze eindigt met Wickfield en Think of You.
1: Het Dekselse duo.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.
3: M.

0: Generaties aan goed muziek.
1: Je hoorde Valentijn Verkerk, oftewel Antoon, met De Enige. Nu tijd voor Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: tijdje geleden dat ik die nog in het programma had. En het werd hoog tijd dat we ze nog eens draaiden. You two, I still haven't found what I'm looking for.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
0: En Dave Beekmans is er ook aan het zoeken wat hij niet vindt. Wat? Oh, de USB-sticks? Oh, dat is echt de muziek. Ja, zelf zingen misschien dan.

0: Het minder goede nieuws is, het zit er weer op voor vandaag. Het goede nieuws is, Dave heeft zijn USB-sticks gevonden en moet dus niet zelf zingen. Volgende week zaterdag ben ik er heel graag terug om 10 uur voor een nieuwe Viva. Het is weekend, maak er een fijne week van met Zuidran. Tot dan.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Radio Zuidran.
5: And that's all, folks.
6: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: heerlijke lunch, zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het stadhuis en het Belfort op de Grote Markt in Lier krijgen een onderhoudsbeurt. Vlaanderen geeft daarvoor €327.500 steun. De totale kostprijs is €482.000. De stad Lier betaalt de rest. De werken zijn nodig na een controle van monumentenwacht. Door nu kleine gebreken aan te pakken, wil men dure restauraties later vermijden. Het 42 meter hoge Belfort dateert uit 1369 en is UNESCO werelderfgoed. Ook het historische stadhuis wordt volledig nagekeken. Volgens minister Ben Weitz zijn beide monumenten de trots van Lier.
4: IGEAN controleert vanaf september gericht GFT-containers. De afvalintercommunale wil dat inwoners geen plastic biozakjes meer gebruiken bij hun GFT. Volgens IGEAN horen die zakjes niet in de GFT-bak, ook niet als er bio op staat. Ze verteren niet helemaal, kunnen microplastics achterlaten en zorgen soms voor storingen. Tijdens een overgangsperiode worden GFT-containers met zulke zakjes nog leeggemaakt. Inwoners krijgen wel een waarschuwing. Bij ander foutafval blijft de container staan. Vanaf 1 januari 2027 worden ook containers met plastic biozakjes geweigerd. IGEAN raadt papier, broodzakken of krantenpapier aan. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Ja hoor, een hele goede middag. Welkom bij Radio Zuid-Rand. Het is zaterdag 25 juli, 12 uur geweest. Dat betekent nieuws en weer achter de rug. En Paul van Krijn die zijn spade heeft gereinigd en richting huiswaarts heeft gekeerd met zijn koffiekoekjes. Tenminste, de overschot van zijn koffiekoekjes en zijn kopje koffie. Zaterdagmiddag, tijd voor jouw lunchbreak hier in de Zuid-Rand. Met nu Pop in Wonderland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

niet zo heel bekend, maar daarom niet slechter. Deze Joe Jackson scoorde een aantal grote hits begin jaren 80, waaronder deze You Can't Get What You Want hier bij Zuidland. Nog eens van op het schapje vandaan gehaald en hier in de players geknald. Beste vrienden, hele goede zaterdagmiddag met nu Damiano David en The First Time.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua. Ook in het

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

The Air Tonight van Phil Collins. En wat er ook in The Air Tonight hangt, dat is zomermuziek in de Zomerbar van Antwerpen. Zomerbar met twee O's. Want dan is er elke dag in Antwerpen openluchtconcert vooraan in de zoo. Dat is gratis toegang voor de zoo zelf. Je moet je, voor het dierenpark moet je zelf betalen uiteraard. Maar voor de Zomerbar is het gratis inkom. Vandaag zijn daar Rootsie Americana, Memphis Moon te gast.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het Schepencollege van Boeghout heeft een vergunning gegeven voor 14 appartementen op de hoek van de Provinciesteenweg en de Asberglaan. Er komen ook een ondergrondse parking met 19 plaatsen en een eengezinswoning. De huidige woning uit de jaren 70 wordt afgebroken. De appartementen komen in 3 bouwlagen. De helft krijgt 2 slaapkamers, de andere helft 3. Voor de werken moeten 49 bomen verdwijnen. Er blijven 12 bomen staan en er komen 24 nieuwe inheemse bomen bij. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 6 bezwaren binnen. Beroep tegen de beslissing is nog mogelijk.
4: De politie heeft extra gecontroleerd aan de voetgangerstunnel bij het station van Lier. Dat gebeurde na klachten van inwoners en gebruikers. Fietsers, bromfietsers en e-steppers moeten er afstappen. Toch doen veel mensen dat niet. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, vooral voor ouderen, ouders met een kinderwagen en mensen met een beperking. Tijdens de controle kregen 72 bromfietsers een procesverbaal. Ook 2 fietsers en 1 e-stepper werden beboet. De politie zegt dat er later nog meer controles komen. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

LGBTQ+ scene wordt ze wel meer gedraaid. Gloria Gaynor, I Am What I Am, hier bij Zuidrand. Yeah.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
3: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

Waar is dat frivele meisje van Heleker Beest gebleven? Ze klinkt zeker en vast een pak volwassener, maar ook een stuk beter. Isabella A. En smeek maar niet om mij hier bij Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Enjoy the sunshine. Radio Zuidrand.

Breken de zomer in jouw radio. Joe Cocker en Summer in the City. Straks Christian Brissol. We hebben ook nog Danny Marcelis in de mix. En uiteraard vanavond tussen 10 en 12 onze vriend Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions. Tot volgende keer. Ciao.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Rupelbrug in Boom is in augustus tijdelijk dicht door werken. De Vlaamse Waterweg vernieuwt de technische installaties van de brug. Van maandag 17 augustus om 7 uur tot woensdag 19 augustus om 22 uur is de brug volledig afgesloten voor alle wegverkeer. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus is de brug ook elke dag dicht van 9.30 uur tot 15.30 uur. Auto's moeten omrijden via de Rupeltunnel. Fietsers en voetgangers kunnen de veerboot tussen Boom en Klein Willebroek nemen. Die vaart tijdens de werken om het kwartier. Ook schepen kunnen hinder hebben. In het Netenkanaal bij Leerduffel zijn blauwalgen gevonden. Dat gebeurde ter hoogte van de Dode Arm. Blauwalgen kunnen giftige stoffen vrijgeven. Die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. Voor het volledige Netenkanaal gelden daarom maatregelen. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën en gelijkaardige activiteiten mogen niet. Waterrecreatie wordt afgeraden. Water uit het kanaal mag ook niet gebruikt worden om groenten, voedergewassen of vee te besproeien of te drinken te geven. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het stadhuis en het Belfort op de Grote Markt in Lier krijgen een onderhoudsbeurt. Vlaanderen geeft daarvoor €327.500 steun. De totale kostprijs is €482.000. De stad Lier betaalt de rest. De werken zijn nodig na een controle van monumentenwacht. Door nu kleine gebreken aan te pakken, wil men dure restauraties later vermijden. Het 42 meter hoge Belfort dateert uit 1369 en is UNESCO werelderfgoed. Ook het historische stadhuis wordt volledig nagekeken. Volgens minister Ben Weitz zijn beide monumenten de trots van Lier. IGEAN controleert vanaf september gericht GFT-containers. De afvalintercommunale wil dat inwoners geen plastic biozakjes meer gebruiken bij hun GFT. Volgens IGEAN horen die zakjes niet in de GFT-bak, ook niet als er bio op staat. Ze verteren niet helemaal, kunnen microplastics achterlaten en zorgen soms voor storingen. Tijdens een overgangsperiode worden GFT-containers met zulke zakjes nog leeggemaakt. Inwoners krijgen wel een waarschuwing. Bij ander foutafval blijft de container staan. Vanaf 1 januari 2027 worden ook containers met plastic biozakjes geweigerd. IGEAN raadt papier, broodzakken of krantenpapier aan. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal...

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het Schepencollege van Boeghout heeft een vergunning gegeven voor 14 appartementen op de hoek van de Provinciesteenweg en de Asberglaan. Er komen ook een ondergrondse parking met 19 plaatsen en een eengezinswoning. De huidige woning uit de jaren 70 wordt afgebroken. De appartementen komen in 3 bouwlagen. De helft krijgt 2 slaapkamers, de andere helft 3. Voor de werken moeten 49 bomen verdwijnen. Er blijven 12 bomen staan en er komen 24 nieuwe inheemse bomen bij. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 6 bezwaren binnen. Beroep tegen de beslissing is nog mogelijk.
4: De politie heeft extra gecontroleerd aan de voetgangerstunnel bij het station van Lier. Dat gebeurde na klachten van inwoners en gebruikers. Fietsers, bromfietsers en e-steppers moeten er afstappen. Toch doen veel mensen dat niet. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, vooral voor ouderen, ouders met een kinderwagen en mensen met een beperking. Tijdens de controle kregen 72 bromfietsers een procesverbaal. Ook 2 fietsers en 1 e-stepper werden beboet. De politie zegt dat er later nog meer controles komen. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

leuk country nummer om mee te starten vandaag. Deze Dasha en Not At This Party. Het feestje van de hits tot 7 uur vanavond met mezelf, met nu deze Iris.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

Heel de familie nog eens bij elkaar. En ja, wat een baslijn, hè. Groot hit voor de Jacksons in deze Can You Feel It? En dit hier is Taylor Swift met een nummer uit Toy Story 5.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 25 juli vandaag, een Concorde van Air France stort neer, vlak na het vertrek van het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. 109 inzittenden en 5 personen op de grond komen om, en dat vandaag in het jaar 2000. In Zimbabwe wordt de noodtoestand, die sinds 1965 van kracht was, door de regering opgeheven. En dat in 1990. En Louise Brown, de eerste reageerbuisbaby, wordt geboren vandaag en dat in 1978.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: van mij.
1: Wat lees ik nog net in de krant hier? Wel, een hond heeft bij een Nederlandse dierenkliniek voor de nodige verbazingen gezorgd. De bokser bleek maar liefst 6 dameslipjes te hebben ingeslikt. Bij de dierenarts kwamen ze er 1 voor 1 weer uit.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Rupelbrug in Boom is in augustus tijdelijk dicht door werken. De Vlaamse Waterweg vernieuwt de technische installaties van de brug. Van maandag 17 augustus om 7 uur tot woensdag 19 augustus om 22 uur is de brug volledig afgesloten voor alle wegverkeer. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus is de brug ook elke dag dicht van 9.30 uur tot 15.30 uur. Auto's moeten omrijden via de Rupeltunnel. Fietsers en voetgangers kunnen de veerboot tussen Boom en Klein Willebroek nemen. Die vaart tijdens de werken om het kwartier. Ook schepen kunnen hinder hebben. In het Netenkanaal bij Leerduffel zijn blauwalgen gevonden. Dat gebeurde ter hoogte van de Dode Arm. Blauwalgen kunnen giftige stoffen vrijgeven. Die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. Voor het volledige Netenkanaal gelden daarom maatregelen. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën en gelijkaardige activiteiten mogen niet. Waterrecreatie wordt afgeraden. Water uit het kanaal mag ook niet gebruikt worden om groenten, voedergewassen of vee te besproeien of te drinken te geven. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Wist je dat Martin Garrix zijn allereerste grote hit Animals ooit op een oeroude, extreem trage laptop gemaakt heeft die continu vastliep? Het bewijst maar weer dat je geen peperdure studio nodig hebt om een wereldhit te bouwen. Yeah.

5000 volts, dan is het natuurlijk geen wonder dat we in vuur en vlam staan. Deze I'm on fire. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Ja, deze zangeres is veel te vroeg heen gegaan helaas. Een groot hit had ze met deze porselein ergens in de jaren 90. Dit is Jasmine.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Wist je dat dit nummer vernoemd is naar een echte computer? In de vroege jaren 80 gebruikten de makers het letterwoord van een fictief computersysteem als titel. Een beetje new wave uit die tijd. 1000 Ohm en HENES.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Ingrid van Rensbergen, dat is een Vlaamse actrice, die wordt er vandaag 53. Carly Simon, een Amerikaans popzangeres, wordt er 83 vandaag. En Tim Finn, dat is een Nieuw-Zeelandse popzanger, die wordt er vandaag 74. Ja.

Wist je dat de Romeo's ooit op één enkele avond maar liefst 7 optredens op verschillende locaties hebben afgewerkt? Een logistiek hoogstandje in een race-schema.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het stadhuis en het Belfort op de Grote Markt in Lier krijgen een onderhoudsbeurt. Vlaanderen geeft daarvoor €327.500 steun. De totale kostprijs is €482.000. De stad Lier betaalt de rest. De werken zijn nodig na een controle van monumentenwacht. Door nu kleine gebreken aan te pakken, wil men dure restauraties later vermijden. Het 42 meter hoge Belfort dateert uit 1369 en is UNESCO werelderfgoed. Ook het historische stadhuis wordt volledig nagekeken. Volgens minister Ben Weitz zijn beide monumenten de trots van Lier. IGEAN controleert vanaf september gericht GFT-containers. De afvalintercommunale wil dat inwoners geen plastic biozakjes meer gebruiken bij hun GFT. Volgens IGEAN horen die zakjes niet in de GFT-bak, ook niet als er bio op staat. Ze verteren niet helemaal, kunnen microplastics achterlaten en zorgen soms voor storingen. Tijdens een overgangsperiode worden GFT-containers met zulke zakjes nog leeggemaakt. Inwoners krijgen wel een waarschuwing. Bij ander foutafval blijft de container staan. Vanaf 1 januari 2027 worden ook containers met plastic biozakjes geweigerd. IGEAN raadt papier, broodzakken of krantenpapier aan. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen. Er valt af en toe wat regen en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Maandag blijft het meestal droog, met een afwisseling van wolken en zonnige periodes. Het wordt maximaal 24 graden. Dinsdag krijgen we warmer en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 30 graden. De nachttemperaturen liggen de komende dagen tussen 13 en 17 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

alweer een goed gevuld radiouur. Zo is er straks de Afwas Doomkalender. Christophe die komt ook nog langs rond 6:30. En we gaan ook even kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond. De jaren 90 die zijn ook nooit ver weg hier bij Zaterland met Beloved en Sweet Harmony.

Knieër, wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdome. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc., die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

The Queen of Soul, dat is natuurlijk niemand minder dan Aretha Franklin. Deze Freeway of Love hoorde je net. Christophe is onderweg, die hoor je zo dadelijk. Ik heb intussen tijd nog deze van Olivia Rodrigo.

0: Shaggy, mijn naam is Haas, It Wasn't Me, scoorde hier een grote hit mee. Christophe is er ook weer, die gaat jou alles vertellen over een grote hit van Middle of the Road, The Talk of All the USA.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: The Talk of All the USA uit 1972 van Middle of the Road was oorspronkelijk bedoeld als de B-kant van de single Samson and Delilah. Echter, heel veel radiostations gaven de voorkeur aan The Talk of All the USA, waardoor dit nummer prominenter werd. Ook bij de Nederlandse omroep Veronica was dat het geval, wat ook te zien was op het gedrukte exemplaar van de top 40. In tegenstelling tot veel andere nummers van de band, werd The Talk of All the USA gezongen door gitarist Ian McCready in plaats van liedzangeres Sally Carr. Een jaartje eerder, in 1971, brak de Schotse band door dankzij hun deelname aan het Sanremo Festival. Middle of the Road belandde op dit Italiaanse festival dankzij hun samenwerking met Italiaanse producers en songwriters. De band werd ontdekt door het Italiaanse producersteam Giossi en Mario Capuano samen met Giacomo Tosti, die hen contacteerde bij het label RCA Italiana. Hun eerste plaatopname vond de plaats in Rome. Al in het voorjaar van 1971 werd Chirpa Chirpa Cheep Cheep internationaal goed ontvangen en groeide het uit tot een groot succes. Voor de groep werd The Talk of All the USA al hun derde nummer 1 hit op rij in de Veronica Top 40. Soleil Soleil en Sacramento gingen het nummer voor.

0: Wat stond er vandaag in 2017 op nummer 1? Wel, in 2017 veroverden de Puerto Ricanen Luis Fonsi en Daddy Yankee de wereld met Despacito, en dat is Spaans voor langzaam. De mix van Latinpop en reggaeton groeide uit tot een wereldwijde zomerhit. De videoclip, opgenomen in Puerto Rico, werd in amper 204 dagen de meest bekeken video uit de geschiedenis van YouTube en was later ook de eerste die 5 miljard views bereikte. Dit stond vandaag dus in 2017 op nummer 1.
1: Ai. Fonsi!

0: Despacito.
1: Despacito, en dat is dus Spaans voor langzaam, dat weten we dan ook weer. Geniet zo dadelijk van 70s at 7 met Danny Marcelis. Later vandaag zijn er ook 80s at 8 en 90s at 9. En Sunset Sessions met Mike van Brugge mag je ook verwachten. Dit zijn nog UB40. Tot morgen.
2: I'm so tired.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Jouw regio. Jouw radio.
1: Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.